echiro mutumbi kumachia tunakusinza emisana tunasinzanga obulamu bwaffe bwonna kale yogera na bino.